was een wilde mosk, vleen een trager bosk. Safje lik me jood, ik hangel zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En had ik tien kon die, vleug ik wild, ik vlug.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.
1: Radio Spannenburg. We got it together, didn't we?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moesten mobiele eenheden ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

te klein. Maar een leuk cafeetje. En daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Spannenburg presenteert Muziek met een boodschap.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Het is juist 5 juli en wij zijn er weer eens een keer live. Vorige keer wie de boel je kapot, dat die kapot slaan, terug het onwaar. En de keer daarvoor hebben we het opgenomen, want we willen we verhinderen. Nou, en nu zijn we dan weer eens echt live in de studio. Dus, je me kennen bel je op telefoonnummer 60-2121. Waarbij beginnen deze keer met Wat een dag van Esther Timms.

Ja, en omdat we er vorige maand net waren, ik heb natuurlijk nog wel even wat verzoekjes, maar die dok even in twee keer van juni, want het is ik wel wat sneu dat die dan helemaal niet noemd worden. Op 1 juni wie Hendrik Alkema Jidje en hij was 83 jaar. Mevrouw Aleid Balfoort Westerik uit Balk wie Sanschen juni Jidje en die is 83 jaar worden. En de heer Klaas Dijkstra uit Balk die was 30 juni 84 jaar. En mevrouw Jansje Hogeveen Bakker uit Balk was 14 juni 76. Mevrouw Koopman Veenstra van Balk 18 juni 89 en Marijke Lauwerman Pasma uit Balk, die was 22 juni 80 hier. Nou, nog van harte gefeliciteerd en Jim Kraaien van het Westlands Mannenkoor, Wispringhoop.

Ja, en de orenhelft van de verzoekjes van juni, die heb ik nou even. Dat is mevrouw Wiegertje Legendaal-Wagenaar uit Balk. Die weer 21 juni in die 80 hier worden. Mevrouw Annie van Loo Faber uit Balk, 9 juni, 90 jaar. Mevrouw Geltske Steeg uit Balk, 22 juni, 79. Mevrouw Doody van der Veer Sielstra uit Balk, 21 juni, 86. En mevrouw Annie de Winter Boukes uit Balk, 20 juni, 88 hier. En mevrouw Bertha Suderhof Pasma uit Balk, 2 juni, 89 hier. En ik heb voor hem het pelgrimsgebed van Eldert en Rachel.

0: Departed to Lanka, but I. U maakt die pad gelijk voor mij.
1: Ja, die anti-Jemme Nobelje bollen. We hebben het zelf even geprobeerd. Je alles in je naai, want alles wie kapot. Dan krijgen we nu op het telefoon een keuzemenu. Maar dan kunnen we gewoon 2 indrukken. En dan krijgen we, als het goed is, mij direct te pakken. Maar wij gaan gewoon terug. Mooi. Zijn naam is wonderbaar.

Ja, en ons volgende verzoekje nog, dat is 23 juni, wien Willem en Lucie Veenstra 55 jaar trouwt. En 24 juni wien Lutsen en Anneke Hoornstra 60 jaar trouwt. En ik weet dat Willem en Lucie heel erg van het nummer hadden van Jansje en Nansje. En de hectoren in bijdient. Krijft van je leefde. Jij redden af van je.

Eerste verzoekje. Ja, en dan hebben we nu het eerste verzoekje van jullie. En dat is van mevrouw Wiebke Alkema Dijkstra. Die hoopt 13 juli 29 hier te worden. En mevrouw Niske Alkema Skram uit Balk, die hoopt 16 juli 86 hier te worden. En ik heb voor Jim van het Lemster Mannenkoor De Roos.

Ja, en het volgende verzoekje van de PCOB is... dat is voor mevrouw Tini de Boer Rottiné uit Balk. Die hoopt 15 juli 26 hier te worden. En mevrouw S. de Boer Visser uit Balk... 15 juli 26 hier. En ik heb hem van de gebroeders Braam, Leen on him.

Ja, en Sjoerd en Lisbeth Riemersma, die hebben dus echt bellen. Dus dat is Woslagen uit Kenboyer, menu nummer 2. Want je krijgt een keuzemenu. Als je nou je nummer draaien. En dan kom je bij ons direct in de studio. Maar die hebben een verzoekje voor de dochter. Pieter en Frida Hogeterp, die waren juster 25 jaar getrouwd. En ze gingen morgen trouwens op tweede huwelijksreis naar Kreta, zei er. En ze wilden heel graag jaren wat de toekomst brengen mogen van het Lemste Mannenkoor. Maar die wij hier hebben en vinden kennen, dat is een alleenig instrumentaal. Maar ik denk dat je me toch ik wel heel leuk de tekst vinden. Dus die hebben, en dat is van een Urker Mannenkoor. Je ridder van Jim, Sjoerd en Lisbeth.

Ja, en dan hebben we nog een lijstenverzoekje van de eerste oeren. En dat is van mevrouw Antje Haantjes Dijnem uit Balk. Die hoopt 30 juli 81 hier te wonen. En de heer Murk Haanstra uit Balk, die is mooi, je 6 juli. En dan wordt er 90 jaar. Alvast gefeliciteerd. En ik heb je van het Urker Mannenkoor Lichtstad met uw parelen poorten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, wij kwamen erin met een knaller, bigger than any mountains. Ja, verd, nou, ik kon niet meer zeggen. En dat we er de 2 uur bij binnen, want hij kwam precies uit en toen werd het nice. Maar goed, wij hebben nog een heel uurke voor hem. En het zegt, je me kan proberen te bellen, dan krijg je een keuzemenu. En dan nummer 2. En dan krijg je mij op de telefoon. Maar wij gaan terug met ons lijstje. En we hebben nog even de peerverzoekjes. Mevrouw Griet Haringsma uit Balk, die hoopt 8 juli 80 jaar te worden. De heer Jan Koops uit Balk, die hoopt 10 juli 83 jaar te worden. Alvast gefeliciteerd. En ik heb voor Jim van Edosa, er is een God die hoort.

Ja, uw volgende verzoekje is voor mevrouw Minke Roelevink uit Balk. Die hoopt 11 juli 86 hier te worden. En mevrouw Ali Roskam Brouwer uit Balk, die hoopt is 1 juli 85 hier worden. Nog gefeliciteerd. En ik heb voor Jim het Abba-vader.

Ja, en uw volgende verzoekje krijgt even speciale aandacht. Mevrouw Ali Visser van der Gaast uit Balk, die hoopt 21 juli 99 hier te worden. Dus dat essay, ik lees nog maar heb praten, die het op zich nog wel heel knap maar. En ik heb voor haar een mooi nummer, Tel uw zegeningen.

Ja, en nu het laatste verzoekje van de PCOB. Dat is voor de heer Piet van der Zee uit Balk. Die hoopt 8 juli 83 jaar te worden. En ik heb voor hem het Lemstermannenkoor met de haven van rust.

gemist en mijn nedergast. Ziekest hart vast, als net verder dwast.

Ja, en wij hebben geen verzoekjes meer, maar ik weet, dit moet eventjes weggedraaid worden. Het gebed om het, want ik weet dat er echt mensen binnen die vinden dit prachtig. Dus geniet er maar van, Jerry er van Jim.

Ja, en dan ben wij al hashtag komt aan het laatste nummer. Ik wil je me alle bedanken, want ik hoop dat me alle geluisteren hè. Het bellen, dat zal nog een beetje moeilijk wezen eerst. Maar dat komt ik vast goed. Dat wend ik wel weg. Maar wil je nou dit programma nog een keer jaren, dan kan dat in de herhaling op Tiesje. De jongens van Sois, dat acht. En wij hopen er weer te wezen in goede gezondheid op 2 augustus. En ik zou zeggen, iedereen die het wat te vieren heeft, dat hoop ik aan mijn mooie dagen hebben. En gefeliciteerd natuurlijk. En succes, Bram, bedankt voor de techniek. Je kon luisteren naar Afke van Dijk. En oont de oren keer. En wij gaan eruit met Concordia, met de Friese fantasie.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrug Spot op 4 juli 2026. Welkom bij Radio Spanbrug Spot. En wat hebben we in deze show tot om 4 uur? Nou, wat leuke muziek op deze nooit mee. En heb ik verzoekjes, kan gerust naar de studio bellen of appen op de telefoonnummer 044-0221. Je kan ik een appje sturen naar de studio. Ik heb dezelfde telefoonnummer 044-0221. Dan luister je honderd jouw berichtje voor op Radio Spanbrug.

Let het telefoon maar even rinkelen naar de studio op de telefoonnummer 0445-06-0211. Of een appje sturen naar de studio. Ik heb dezelfde telefoonnummer 0445-06-0211. Dan lezen we jouw berichtje voor op Radio Spamburg Spot. Soort leuke muziek op deze nooit mee. De volgende plaat is ook een hele mooie in. We gaan even naar Bluff. En die zongt even... Wat zou je doen? Een hele goeie mee.

Jouw harken naar je Radio Spamburg spot elke snoot mee tussen 12 en 5 met Johannes de Vries. Ja, en we hebben twee keer even Johnny Cash even gedraaid. Ja, dat bloed ik mooi nummer hè, van I Walked the Line. Een Fallen Pros Blues live, hè? En heb ik verzoekjes, kan ik gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0445-06-0221. Ja, en na een week zou ik weer mooi de scootskippers bellen. Ja, want de scootschiel begint ik, ja, die begint ik weer zometeen. Ja, we moeten even wachten, maar we zijn er klaar voor bij Radio Spamburg. Dan zullen wij mooi de scootskippers bellen als ik klaar voor ben, hè? Dan bel ik een mooie Frans Veldman even uit de scootsensiel, hè? Hey, mijn verzoek is, ik heb gerust naar Johannes bellen en appen op de tolfnummer 0445-06-0221.

Ja, we gaan naar de volgende plaat. Ik heb helemaal niet van Clouseau en Louise. Hier op de FM, Sojourner Fjouwer, 100 Sojourner in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C. Glijshelder op jouw autoradio.

Voor Stovitte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

Ja, dat doe ik in helemaal plaatje van de dijk in Groothart. Hier in Radio Spanburg Sport. Tussen 12 en 5, mooie Hannes de Vries. En heb ik sport naar sportevenementen in de regio of evenementen, dan kun je me altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redacties en de rekken mooie evenementen in de regio binnen, hè? Je kan via Facebook, Instagram en TikTok de filmpjes even zien, hè? Er staan heel mooie filmpjes op. Dat doet de redactie heel goed. Ja, de redactie die gaat deze week even op een fiets door de Friese Marne heen, hè? Die heeft nou ook een RTV-fiets, hè? Oh, daar ben ik wel benieuwd naar wat voor fiets dat is. Nee, helemaal wat evenementen in de regio of wat nice. Kan je me altijd even een e-mail sturen naar je info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redactie zien dat er mooie evenementen in de regio binnen, hè? En heb ik een spotnijs, kan je me altijd even een e-mail sturen naar je info@radiospanburg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er mooie spotevenementen in de regio binnen, hè? Jouw kan Radio Spanburg te ontvangen op de Soision of Jouwer, 106 in regio Heerenveen en omstreken en ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-maatschappij bij, ben ik via de TVTN en we ben ik op de tv-kanaal ik te zien, hè?

Dan geven we nou de volgende plaat aan. Ik heb een hele mooie een van Donna Summer. Ja, die heeft een hele mooie nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie een van Donna Summer. I feel love. Hier op Radio Spanburg Spot. Mooie Hannes de Vries. En Mark Visser, die heeft een vrijdag. Of die moet werken, hè? Dus misschien na een week dat Mark weer er is. Je weet maar nooit.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van Anouk en Nobody's Wife. Hier in Radio Spanbroek Spot. Ja, als ik naar buiten sta, dan is het wat super warm, om te zeggen. Het is echt radio warm, radiotas te even op Radio Spanbroek te zetten, hè? Dus let de radio maar gewoon op Radio Spanbroek zetten, mooi de goede muziek. Als ik, ja, het speelt wel aardig in Bolk. Misschien wat knap waar, hè, maar de ware meesten die zitten van mij daarnaast, Justrik al. Johannes ken ik de waard van, hè. Daar hebben we een hele mooie simmer, hè. Voor de mensen die hier op de camping de Friese Marren zitten, een hele goeie mee, hè? Of op een boot. Ja, de mensen ben ik op een boot, hè? Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Maar we gaan even naar de volgende plaat, hè? Want we gaan even naar Jannes. Die wie juster in Parge, hè? Bij de Toonfeest in Parge, hè? Maar die heeft een heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een heel mooi. En misschien heeft Jannes deze ook gezongen in Parge. Ik denk het van wel. Dit is Eleonora. Op de Sojourner Fjouwer, 106 woningen in de regio Heerenveen en Amstreken.

Ja, dat vind ik een hele mooi plaatje van Jannes en Eleonora. Nou, we zoeken op een klok. We bijna 3 uur. We gaan op Noord-Nijs van 3 uur. Nooit 3 uur. Bij een mooi 2 uur van Radio Spamburg Spot. Met Johannes de Vries. En een kerst is tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de 12 uur van Radio Spamberg Sport op 5 juli 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van Cool and the Gang. Get Down, Want It. Hij heeft een verzoek, kan je hem gerust naar de studio bellen hebben op de telefoonnummer 0454-60221. Je kan een appje sturen naar de studio. Ik heb dezelfde telefoonnummer 0454-60221. Dan proberen wat leuke muziek te draaien voor jongen oud. Niemand uitgezonderd. In Radio Spamberg Spot, hè? Nou, als ik zou naar buiten, dat zou ik wat zoeter waar, hè? Let de tastel maar op Radio Spamberg gewoon zetten. We proberen wat leuk muziek te draaien, deze is nooit mee. Dan geef ik naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Doe Maar. Ja, die had heel soort nummers maken, maar deze verder kijk ik een hele mooie in. Dit is Doe Maar en Pa op de Sojourner Fjouwer, 106 zonen in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C Glijshelder op jouw autoradio. En ik via RTV Spanburg via TV. Luister maar eens zelf mooi. Tot om 4 uur in dit Radio Spanburg Sport. Bij Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van Erik Messi en Zonder Jou. En toen heb ik uiteraard een hele mooie plaat van Justin Bieber en Sorry. Hier in Radio Spanbrugge Spot. Na 4 uur heb ik een hele mooie programma. Dat is Snijske Muziek. Maar Romke kroon ik tot ons zoon over het daar. Nou, Romke is al klaar met de muziek. Romke, doe maar rustig gewoon. Pak maar een bakje koffie. En een lekkere gevulde koek. 4 uur moet je Romke beginnen. Dus je moet even wachten, Romke. En tussen zon en achten hebben wij Radio Spanbrugge non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Hè? Ja, de UGN-tips en het waarbericht, 2 keer. Nou, ben ik wel benieuwd naar wat voor waarbericht dat de heren dat sissen. En rond 4:10 in die buurt heb ik een polka-time. Ja, die maken we zometeen ook maar in Radio Spanbrugge Spot. Ik maar uit, want een polka-muziek even, hè?

En dan gaat het weer op non-stop muzieknoot zien horen tot om 8 uur. Dan heb ik de herhaling van Afslag Maandag met Erik de Boer en Ronald van Pol.

We gaan even naar de volgende plaat. Ik een harmonie van Bruno Mars. En die zoont even Risk It All. Hier in Radio Spanbrug Spot. Jouw lokaal Lambrop van de Friske Maren en de Butnom.

Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Shores Baker Selection en Morning Sky. En toen heb ik eruit een hele mooie plaatje van de Wico's en het Buitenhuisbankje. Hey, mijn verzoekjes kan me gerust naar de studio bellen en op de tolfnummer 0444-0221. Heb je een spot naar spot evenementen in de regio of wat andere dingen, dan kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospamber.nl. Dan gaat de redactie zien dat er mooie evenementen in de regio binnen. Heb je een spot naar, dan kan je hem gewoon naar de studio mailen. Hè? Jouw harkje naar je Radio Spanberg spot elke snortemeer tussen 12 en 5 met Johannes de Vries en Mark Visser. Maar je hoort is Mark Visser er net. Dan is Johannes alleenig. We proberen wat leuke muziek te draaien tot om 4 voor het dag. Komende tijden tussen 8 en 10 heb ik muzikaal onthaal. Mooi Johannes de Vries. Dan mooi je mekaar even naar Johannes hij belde, hè? Of appen. Tussen 8 en 10 artistisch muzikaal onthaal met Johannes de Vries. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van de Stampers. En die zongt even over Slowe Hendrik. Hier in Radio Spamberg Sports.

Op laat van Meewoeten Rio. En toen heb ik uiteraard helemaal op laat van de Stampersen Sluwe Hendrik. Ik heb een hele mooie plaatje, dus heb ik verzoekjes. Ik heb gerust naar de studio Belien appen op de telefoonnummer 0414-0221. Je kan een appje sturen naar de studio. Ik heb dezelfde telefoonnummer 0414-0421. We gaan nu naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van Dietwa. En die zongt even over Friesland.

Ja, dat we kunnen helemaal opladen van Rob de Nijs en Banger Hart hier in Radio Spanburg Sport. En hij heeft verzoekjes, kan ik gerust naar de studio bellen en appen op de tolvernummer 0444. Zoals 0211. Je kan ik een appje sturen naar de studio, ik op dezelfde tolvernummer 0444, zoals 0211. Tot om vier voor tijd, dit Radio Spanburg Spot. Jouw lokale omroep van de Friske Maren en de Butnom. En we zijn te ontvangen op de 16 ik heb de 100 in regio Heerenveen en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En via de tv-maatschappij BWK via de tv-TR. En via RTV Spanberg BWK via tv-TR. Dan mee we op Psycho nummer 46. Dat is ook wel mooi om te zien. Mooi de beelden en de radio op haar achtergrond. En ik via de app, daarmee we de nieuwe app van de Radio Spanberg downloaden via de Android. En dan kijk ik Radio Spanberg via de telefoon. Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, we gaan even naar de volgende platen. Ik denk ik de laatste platen voor vier uur. Dus we gaan even naar Billy Idol. En die zongt een hele mooie... Oh ja, dat is de, dat is de volgende nummer, maar deze is ook staat er. Ik een hele mooie film van Billy Idol. Ja, die zongt even oren Sweet 16. Uit Jochentje 86.

0: En we gaan op de Noord-Nijs van Fjouweroer. Naar Fjouweroer hebben we met de lijsttoeren van Radio Spomber Sport. Tot z'n tien.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord-Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouweroer.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanburg. Spot op 5 juli 2026. En ik de lijst toerken van Radio Spanburg Spot. En de eerste plaat weer een hele mooie van Boudewijn de Groot en Jimmy. Hij heeft nog een verzoekjes. Kom gerust naar de studiobelje. De telefoonnummer is 0445-0221. Je kan ik een appje sturen naar de studio. Ik heb dezelfde tolfnummer 0415-0221. We proberen de lijst te werken nog leuke muziek te draaien. Let de tas stil op Radio Spanburg steen.

Ja, we gaan naar de volgende plaat, eigenlijk een hele mooie van Bert Hering. Hier in Radio Spomberg Spot. Maar de enige echte Johannes de Vries. Tot om 4 voor het A.

Ja, dat heb ik een hele mooie plaatje van LSDD en Better Off Alone. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van de Blues Brothers.

Everybody needs somebody to love. En toen heb ik uiteraard helemaal plaatje van Bouke en Gretchen, Oliver Vries. Hier in Radio Spanbrugge Sport. Heb je me nog verzoekjes? Ik heb me gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0444-0211. Je hem kan ik een appje sturen. We gaan weer vrolijk verder met de volgende nummer. Die zit ik wel klaar. Dus ja, we gaan naar Fleetwood Mac. Hier in Radio Spammerspot. Mooi, Johannes de Vries. Op de Soisjon of Jouwer, 106 regio Heeren van en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van For Fun en A Levenslang. We hebben nog een verzoekje binnenkregen van Owen van de Berghuis, radiocollega. Die zit op de snuntemolen van 1 tot 3 uur. Countervolk rock'n'roll. De wave jaren voor iedereen die luistert. Voor de buren links, rugs, voor de hele gemeente De Friskemaren en de buitenom. De wave jaren Ilse Scholten uit Drentewoi. Mooi, mijn opa. Nou, die stiet hier kleren, meneer Van den Berg. En de harkus van Radio Spanburg, de laatste plaat in deze show van Radio Spanburg. Spot elke snoot mee tussen 12 en 5, mooie Hannes de Vries. Ik wil iedereen bedanken voor het harkje naar Radio Spanburg Spot. Na 4 uur heb ik Snijdske muziek, maar Romke Kroondijk tot ons zoon horen. Van zondag dan is de Radio Spanburg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben we afslagmaandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het van 10 tot 8 uur Radio Spanburg non-stop muziek. En dan hebben we de herhaling van afslagmaandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En na je week dan zitten we weer in de studio. En dan bel ik met de Scootskipper 7. Ik wens je iedereen een hele goede snoot mee en snoot jong weer verder. En blauw harkje naar je Radio Spanburg. De lokale omroep van de Friskemaren en de buitenom. En blauw afstemt. Hier is Ilse Scholten en mijn opa.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 248, die van 5 en 6 juli 2026. Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert.
3: Ja, we gaan er weer tegenaan. 2 uur lang nieuws, evenementen, goede muziek. Een goed begin van de nieuwe week begint bij Radio Spannenburg.
2: Zeker. En de muziek is ook goud. We gaan straks even kijken wat er in de show zit. Maar eerst Julio Iglesias.

0: Crazy, Crazy Nights van Kees hier op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. De streekomroep voor de Frieske Maren. Dat is Radio Spannenburg. En nogmaals welkom, dit zit er in de show.
1: We gaan straks naar Oude Meerdum, Tjerk Gaarst en Langweer en Oranjewoud. Deze vier dorpen die zijn straks als eerste aan de beurt in deze aflevering. Er wordt van alles georganiseerd. Verder hebben we nieuws uit de regio. In Langweer staat de toekomst van dorpscafé De Drie Zwaartjes onder druk. Dat komt door een lopende handhavingsprocedure van de gemeente. Aanleiding zijn klachten van bewoners van een appartement die in 2024 boven het café is gerealiseerd. Het weer voor de komende dagen. Nou, maandag en dinsdag dan hebben we te maken met bewolking. Soms en dan een spatje regen. Maar vanaf woensdag dan wordt het zomers weer. Ja, ja.
0: Jammer, ik hou niet van zomers weer.
1: Nou, je gaat het gewoon krijgen.
0: Ja, nou, ik vind dit prima. Wat we vandaag hebben, vind ik veel beter.
1: De mondregen?
0: Nou ja, liever dat. Een beetje voor goed van de natuur. Jongens, kom op zeg.
1: Dat is wel belangrijk. Ja.
0: Goed, derde plaat is altijd vinyl. Maar ja, we zitten niet echt in een studio. Dus ik heb even geen platen bij me. Dus we gaan lekker gewoon een plaatje draaien van de Beatles. Dat is ook lekker. Dit is

0: Adventures of Stevie V. Dirty Cash. Ja, dat... Nou, zover is dat dan niet, geld.
1: Nee.
0: Het is fijn om te hebben, laten we daarop houden.
1: Kan je geen genoeg van hebben?
0: Zo is dat. Goed, we hebben wat evenementen, Ronald.
1: Ja, we beginnen bij het Tobbedansen in Oude Mirden. Woensdag 8 juli hebben ze daar een middag- en avondvullend programma met tobbedansen als de klap op de vuurpijl. Maar 's middags begint het al om 14:30 met de kleedjesmarkt voor kinderen. Vanaf 17:00 kunnen bezoekers terecht bij Eten op de Brink. Gezamenlijk eten dus. En daar is ook muziek van Grieks en Griezen. De activiteiten die worden dan vanaf 19:00 afgesloten met de tobbedansen. En dit alles is onderdeel van het zomerprogramma in Oude Meerdum. Bedoeld voor jong en oud.
0: Gaan we naar Jerk Gaas. Daar wordt op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli het jaarlijkse dorpsfeest gehouden bij Dorps uit de Span. Dit jaar is het thema het Westen en het motto is Ginskoft voor de Tiet. Vrijdagavond staat spelavond de Twastriet op het programma. Deelnemers die kunnen zich tot en met 7 juli aanmelden via vvvjerkgaast@gmail.com. Zaterdag zijn er vanaf 10:30 kinderactiviteiten gevolgd door een pubquiz waarvoor 12:00 kan worden ingeschreven. Vanaf 12:00 kan worden ingeschreven. De quiz die begint namelijk om 14:00. Het dorpsfeest wordt zaterdagavond afgesloten met de finale spel, prijsuitreiking en er is live muziek.
1: Aan de Dorpsstraat in Langweer, daar vindt vrijdag 10 juli weer de traditionele ringrijderij voor aangespannen paarden plaats. De wedstrijd die begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:30. De deelnemers die rijden met authentieke koetsen en proberen tijdens het rijden ringen te steken met een houten pistooltje. Ringrijden is een van de oudste vormen van paardensport, is al jarenlang een vast onderdeel van de evenementenkalender in Langweer.
0: En gaan we naar Oranjewoud toe, daar is zaterdag 11 juli een fietstocht. Die is daar georganiseerd langs monumentale landgoederen van voormalige adellijke families. De tocht is om 10:00 bij Parkhotel Tjaarda en duurt ongeveer 1,5 uur. De route die voert langs historische landgoederen die ontstaan zijn op voormalige bezittingen van de Oranje Nassau's. Wil je aanmelden, kan dat via rondleiding@historieherenveen.nl of telefonisch via het volgende telefoonnummer. Pak die pen en papier erbij. 06-435-19487. Ik herhaal 06-435-19487. Voor donateurs is de deelname gratis op vertoon van een donateurskaart. Niet leden betalen €7,50 per persoon. En voor kinderen tot en met 15 jaar is het €3,50. Tijdens de tocht wordt er gebruik gemaakt van headsets. Deelnemers dienen hiervoor oortjes mee te nemen. Of die kunnen daarvoor ter plaatse worden aangeschaft voor €1 per set. Het is mooi dat het geen gebruiksspul is, want dat is zo smerig. Met al het oorsmeer aan de oortjes. Dus dan liever even je eigen setje meenemen. Of €1 is ook niet heel gek trouwens, voor een paar oortjes. Zometeen bij Radio Spannenburg het weerbericht. Kijken wat het gaat worden. Ik hoorde al dat het zomers werd, maar dat gaan we straks meemaken. Eerst de muziek. Even kijken wat we op de playlist

0: we horen dit soort platen nou. Dan Harmon, Instant Replay op Radio Spannenburg. Even kijken, het weerbericht. Zijn we er klaar voor met z'n allen? Is het weerkoortje ook aanwezig?
1: Nee.
0: Geen weerkoortje? Oké, jammer. Nou, dan hebben ze zich afgemeld.
2: Radio Spannenburg. Weerbericht.
0: Nou, zonder weer komen wel met Ronald.
3: Zeker. Maandagochtend is het bij ons in het noorden bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen of motregen. Verder naar het zuiden is het droog en breekt de zon geregeld door. Er waait een matige westenwind. Het warmt snel op rond het middaguur, dan hebben we 20 graden in onze regio te pakken. Maandagmiddag blijven we in Friesland gevoelig voor veel bewolking en wat lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt geregelde zon en is het droog. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het uiteindelijk een graadje of 21. Maandagavond is het droog en is er een afwisseling van zon en wolken. In de nacht naar dinsdag is het dan ook vrij helder. De westenwind die neemt in kracht af. De temperatuur die daalt naar waarden omstreeks 16 graden. Ook dinsdag zijn de verschillen tussen noord en zuid groot. Bij ons in het noorden is het vaak bewolkt. En hier en daar valt ook weer wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en zijn er perioden met zon. De westenwind is vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Middagtemperaturen bij ons in het noorden 21 graden. In het midden hebben we 22 tot 25 graden te pakken. En ben je van plan naar het zuiden te rijden. En dan wordt het al zomers warm met 25 tot 27 graden. Woensdag, dan draait het allemaal wat om. Dan hebben we flinke perioden met zon, ook bij ons in het noorden te pakken. Landinwaarts komen dan meer stapelwolken tot ontwikkeling. In de kustgebieden ook vrij veel zon. En later op de middag en woensdagavond dan lossen ook de stapelwolken in het binnenland weer op. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt warmer. Bij ons in het noorden 22 of 23 graden. Verder naar het zuiden 24 tot 27 graden. De rest van de week dan. De rest van de week en in het weekend dan is het ronduit zomers weer. De zon die schijnt flink en het blijft droog. De wind die waait veelal uit het noordoosten. En daardoor zijn er ook nog steeds temperatuurverschillen tussen noord en zuid. Bij ons in het noorden zomers warm, 27 of 28 graden. In het midden en zuiden is het 29 tot 33 graden. Daarmee opnieuw zeer warm in het land.
0: Goed. Dan de weerspreek van deze week.
3: De wakkere hooimaand geeft de zeizen. De maaier in de hand met vlijt. Daar lege schuren hooi verrijzen. Om het vee te voelen in wintertijd.
0: Jongen.
3: Gewoon een gedicht.
0: Waar ben ik in beland?
3: Het is gewoon een gedicht geworden.
0: Zometeen in Afslag Maandag.
3: Straks hebben we nieuws uit de regio. Politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak aan de Pelmolenstraat in Jouren. Dat vond woensdag, donderdag of vrijdagochtend plaats. En geluidsoverlast in lang weer. Het kan gewoon, hè?
0: Ja, hoor. Dat allemaal zometeen hier bij Afslag Maandag bij Radio Spannenburg. Eerst de muziek van Barry White. It is You're the First, The Last, My Everything.
4: We got it together, didn't we?

0: Lionel Richie. Wij mogen Lionel zeggen natuurlijk. Hè. Zo zijn we dan ook weer. Nieuweltje. Nee hoor, Lionel Richie en al mijn lang hier op Radio Spannenburg. Aanslag maandag, nieuws uit de regio. We beginnen met een inbraak.
1: De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak aan de Pelmolenstraat in Jouren. De inbraak die vond plaats tussen woensdag 1 juli 5 uur 's middags en vrijdagochtend 3 juli 8:30. Of eventuele buiten of verdachten is op dit moment nog niets bekend. De politie die roept buurtbewoners en andere getuigen op om zich te melden wanneer zij in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of gehoord. Mensen die informatie hebben over deze woninginbraak die kunnen contact opnemen met de politie 0900 8844 of meld misdaad anoniem op 0800 7000.
0: In Langweer staat de toekomst van dorpscafé De Drie Zwaantjes onder druk door een lopende handhavingsprocedure van de gemeente De Vrieskemarre. Aanleiding zijn klachten van bewoners van 3 appartementen die in 2024 boven het café zijn gerealiseerd. Bewoners ervan ervaren volgens eigen zeggen structurele geluidsoverlast in de weekenden, onder meer door muziek, zang en bastonen die tot laat in de nacht hoorbaar zouden zijn. Na gesprekken met verschillende maatregelen zoals aangepaste openingstijden en geluidsbeperkende voorzieningen in het café bleef een oplossing volgens beide partijen uit. En daarom dienen de voorbewoners het vorig jaar een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Uitbater Aagje Faber zegt begrip te hebben voor de wens van de bovenburen om rustig te kunnen slapen, maar vrees voor eventuele beperkingen grote gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van het café. Volgens haar zouden kortere openingsuren of andere maatregelen de financiële haalbaarheid van het dorpscafé in gevaar kunnen brengen. Uitmetingen van de gemeente en de milieudienst FUMO die blijken volgens Faber dat de geluidslekken aanwezig zijn en mogelijk aan betere isolatieuitkomst bieden, al is dat nog onduidelijk wie de kosten daarvan moet gaan dragen. De bovenburen laten tegenover RTV Spannenburg weten dat zij niet tegen het café zijn, maar hopen op een structurele oplossing waarbij zowel wonen als ondernemen op verschillende locaties mogelijk binnen de geldende geluidsnormen zijn.
1: En de gemeenteraad van de Vrieskemarren die heeft op woensdagavond een amendement aangenomen waarmee de zienswijze op het ontwerp voorkeursbesluit voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding wordt aangescherpt. En de raad die vraagt het college de extra punten op te nemen in de reactie aan het ministerie en Tennet. De raad wil dat Tennet inzicht geeft in de criteria voor de tracékeuze bij Oude Haske. Ook moet volgens de raad serieus worden onderzocht of het tracé verder richting Heerenveen kan worden verschoven. Daarmee zouden minder woningen worden geraakt en blijft meer ruimte over voor een toekomstbestendige groene buffer. Verder vindt de raad dat de voorgestelde compensatie van 150.000 euro per kilometer tracé onvoldoende is voor de blijvende gevolgen van de hoogspanningsverbinding. De gemeente wil daarover met Tennet in gesprek. Ook vraagt de raad in de zienswijze aandacht voor de bescherming van het wasplantenreservaat de Rotstergaarse Wallen. Volgens het amendement moet schade aan het natuurgebied tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding worden voorkomen. Meer nieuws vind je op onze website rtvspannenburg.nl of download de app.
0: Ja, en die vind je op rtvspannenburg.nl/app. En daar kun je voor Android en voor iOS de app gratis downloaden. Zometeen hebben wij nog een ingekomen bericht. Maar eerst The Trucks. This is Only the Girl Like You.

0: En we draaien ook deze helemaal. Jeff Wayne en The Eve of the War. We hebben nog een ingekomen bericht. Het gaat over de trekkertrek.
1: Ja, aan de middenweg in Bantega wordt dat aankomende vrijdag en zaterdag weer gehouden. De trekkertrek vrijdagavond. Beginnen de wedstrijd om 7 uur met de regioklasse en Oldstock 1850. Om 9 uur dan begint de feestavond. Muziek van Overdrive en DJ Bene. Zaterdag dan begint het om 9 uur. 'S ochtends dus, en dat duurt tot de 6 uur 's avonds. De deelnemers proberen met hun trekker een sleepwagen over een baan van 100 meter zo ver mogelijk te trekken. Er wordt gereden op verschillende wedstrijdbanen. De Stille Willem met 2,5 tot 9 ton. En de baan Hobby Power met 4,5 tot 7 ton.
0: Zometeen in afslag maandag deel 2.
1: We hebben allemaal zomermarkten, feesten, want het gaat allemaal weer los, hè? Want de vakantie is begonnen.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Dus blijf luisteren.
0: Oké. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 248. Die van zondag 5 en maandag 6 juli 2026. Leuk dat je luistert. Straks gaan we naar de zomermarkten. We hebben er een in Workum. We hebben een smoekfestival in Workum. We hebben een zomermarkt in Lemmer. En een koude Simmerfestival. Blijf gewoon even lekker luisteren of zo.

0: Martin en Livy de Luca. De zomer in de Frieske Marren.
1: Ja, daar wel. Nee, hier ook trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Overal.
0: En de zomermarkten die poppen als paddenstoelen uit de grond.
1: Ja, we gaan naar Workum. Daar is in het centrum van Workum iedere woensdag van 8 juli tot en met 19 augustus een zomermarkt. Van 11 tot 5, daar kunnen bezoekers op de merk genieten van diverse marktkramen. Het aanbod bestaat uit producten, tweedehands artikelen, curiosa en andere vondsten. Ja, dat is logisch als je er langs doet, dan heb je andere vondsten.
0: Gaan we naar het Smoekfestival, ook in Workum, maar dan aanstaande zaterdag. Dat evenement is van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Bezoekers die kunnen genieten van muziek, er is gastronomie, lokale producten. En op de Boerenstreekmarkt presenteren allemaal lokale ondernemers hun producten. En daarnaast is er een fair met ruimte voor creatieve makers en duurzame standhouders.
1: Gaan we naar Lemmen, daar wordt op zaterdag 11 augustus een zomermarkt gehouden. Van 11 tot 5 staan langs het water aan het dok, de gedempte gracht en de schulpen diverse marktramen opgesteld. Het aanbod bestaat uit een breed assortiment aan producten.
0: En in Koudum hebben we het Koudumer Simmerfestival. Dat is allemaal gezelligheid en lokale ondernemerschap wat de klok gaat slaan. Van 10 tot 4 is er een braderie waar standhouders producten, diensten en ambachten presenteert. Daarnaast is er een rommelmarkt met tweedehands artikelen. Bijzondere vondsten en koopjes. Basisschoolkinderen die krijgen de gelegenheid om een eigen plek op de markt in te nemen om speelgoed te verkopen. En die markt is op zaterdag.
1: Mooi. Ja. Dit alles valt na te lezen op onze website radiospannenburg.nl. Zometeen hebben we het feest. Ik zie een Tropical Night staan, een tuinsfeest, een Heegzimmerfestival, Ellen Molenwijk Live. Wat dat allemaal is, dat hoor je zometeen.
0: Hier is de muziek. Dit zijn de Melanie en de Edwin Hawkins Singers. Lady.

0: Died in the Name of Love op Radio Spannenburg. Ja, we hebben nog wat... Ja, leuk. We hebben nog wat feesten. Ik begin even in Oude Meren. Daar is op de Brink zaterdag 11 juli het decor voor een Tropical Night. Het evenement duurt van 8:30 tot 11:30. Party met Sunshine die verzorgt de muziek tijdens de avond. De organisatie vraagt aan bezoekers als ze dat willen graag in tropische kleding naar het evenement te komen. Want ja, dat is een Tropical Night. De Tropical Night die maakt deel uit van het zomerprogramma dat deze periode in Oude Meren wordt georganiseerd.
1: Gaan we naar Bakhuizen bij MFC De Geerte. Daar wordt zaterdag het Tuinfest 2026 gehouden. Het programma begint om 5:00. Bestaat uit optredens van Tucker FM, DJ Olderfok, Klaas Henstra, Our Age en de band Asbest. De organisatie verwacht een avond met veel verschillende muziekstijlen. Feestmuziek tot rock, alles komt voorbij. Kaarten kosten €20 in de voorverkoop, €22,50 aan de deur. En kinderen tot en met 12 jaar, die hebben gratis toegang.
0: Gaan we naar Heer. Daar is zaterdag 11 juli het Heer Zimmerfestival. Dat is aan het strand van Heer. Bezoekers die kunnen genieten van een dag vol muziek, strand en activiteit voor jong en oud. Op het programma staat onder andere The Fortunate Sons met muziek van Creedence Clearwater Revival, de New Wave Band Milk and Alcohol, de Classic Rock Band The Clarks uit Den Haag, singer-songwriter Boas, de Feestband De Nachtwachters, metal en hard rock formatie Blazen en Jana en de Shaggy Draaiers met Friese covers in herhaling. En voor kinderen zijn er extra activiteiten. Van 3 tot 6 kunnen zij zich laten schminken en bij mooi weer is het natuurlijk ook even de gelegenheid om te gaan zwemmen. Basisschoolkinderen hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene met een geldig toegangsbewijs.
1: En ook in Heerenveen is er een feestje. Zaterdag 11 juli is het muziekevenement Molenwijk Live. Vanaf 5:00 middags verzorgt het duo Undercover het voorprogramma. Daarna treedt de band Bad Shoes op. Zij zijn het hoofdact. De band die speelt een mix van Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige hits. Molenwijk Live is een gratis toegankelijk evenement.
0: Hartstikke mooi. Zometeen bij Radio Spannenburg, het weerbericht.
1: En dit is de muziek van Doe Maar Wat Je Wil.

0: De Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. De luchtdruk in Balk is 1020.
1: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Krijgen van Erik de Boer.
2: Hoi, maandagochtend is bij ons in het noorden bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen of motregen. Verder naar het zuiden, dan is het droog, breekt de zon geregeld door. Er waait een matige westenwind, het warmt weer vrij snel op. En rond de middaguur is het 20 graden in onze regio. In de middag blijven we in Friesland gevoelig voor bewolking en wat lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt geregeld de zon, is het verder droog. Bij matig tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het uiteindelijk 21 graden in onze regio. Maandagavond, dan is het droog. Is er een afwisseling van zon en wolken. In de nacht naar dinsdag, dan is het vrij helder. De westenwind neemt in kracht af. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar waarden omstreeks 16 graden. Dan dinsdag zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden lekker groot. Bij ons is het dan bewolkt en hier valt wat lichte regen. En verder naar het zuiden blijft het droog, maar zijn er perioden met de zon. De westenwind die is vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Temperatuurverschillen die zijn groot. Bij ons 21 graden, in de midden 22 tot 25 graden. In het zuiden en zuidoosten daar is het zomers warm met 25 tot 27 graden. En in Limburg kan het 28 graden gaan worden. Dan woensdag, flinke periode met zon. Landinwaarts komen ook stapelwolking tot ontwikkeling. De rollen zijn hierbij omgedraaid. In de kustgebieden is het vrij zonnig. En later op de middag en avond, woensdagavond, lossen de stapelwolken in het binnenland weer op. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt steeds warmer. Bij ons in het noorden 22, 23 graden. Verder aan het zuiden 24 tot 27 graden. En de rest van de week en ook in het weekend is het weer ronduit zomers. De zon die schijnt flink en het blijft droog. De wind die waait veel uit het noordoosten. En daardoor zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden weer vrij groot. Maar bij ons in het noorden is het vaak zomers warm met 27 of 28 graden. In het midden en het zuiden 29 tot 33. En is daarmee opeens nieuw zeer warm in het land. Zometeen gaan we naar orgelconcert in Lemmer. We hebben een verhalenbingo in Jouren. Een zomerpret bij het Woudergemaal. Een koffieavond in Wiekel. De marathon van Sint-Nicolaas gaan hebben we ook nog. En Martin Mans, die geeft ergens een concert.
0: Maar eerst terug naar de muziek. Dit is Ray Charles en Hit the Road.

0: Madonna, Cherish hoorde je. En daarvoor de Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam 2003. Gaan we naar de digitale polsentuif van deze week.
1: Ja, hij was weer volbeladen. In Tjerke on het Dok vindt zaterdag 11 juli om 3:00 een orgelconcert plaats. Het concert maakt deel uit van Tjerkepaad, waarbij ongeveer 250 Friese kerken tussen 4 juli en 12 september iedere zaterdag tussen 2:30 en 5:00. Ja, die zijn dan geopend voor het publiek. Bezoekers die kunnen tijdens de openstelling van de kerken bezichtigen en luisteren naar het muzikale optreden op het orgel.
0: De bibliotheek van Jouren die houdt op woensdag 8 juli om 11 uur een verhalenbingo. Die is voor kinderen voor 6 tot en met 12 jaar. Tijdens meerdere bingo-rondes leest een bibliotheekmedewerker dan verhalen voor waarin verschillende getallen voorkomen. Kinderen kunnen de genoemde nummers wegstrepen op een bingo-kaart en dan een leuk prijsje winnen. Aanmelden, dat moet op de website bmf.nl.
1: Ja, zo werkt bingo, hè? Nummers afstrepen.
0: Ja.
1: Goed dat ze erbij vermelden. Bij het Woudergemaal worden deze zomer iedere woensdag activiteiten georganiseerd voor kinderen tot en met 12 jaar. Van 8 juli tot en met 26 augustus kunnen bezoekers van 11:30 tot 5:00 deelnemen aan spelletjes, proefjes, wateractiviteiten. En ook kunnen kinderen leren hoe een watertornado in een fles wordt gemaakt. Daarnaast zijn er speciale kinderrondleidingen waarbij vrijwilligers uitleg geven over de werking van stoom. De laatste rondleiding begint om 4:00.
0: In Dorpshuis Irene in Wiekel, daar wordt deze dinsdag een koffieochtend gehouden. De bijeenkomst die begint om 9:30. Gastspreker is Wilm Vermeldvoort van Omroep Friesland. De sportjournalist die geeft bezoekers een kijkje achter de schermen van zijn werk op de sportredactie.
1: Bij de manege De Oorsprong in Sint-Nicolaasgaar wordt zaterdag 11 juli de 34e editie van de marathon voor ruiters en menners gehouden. Rond 1:00 starten de ruiters, waarna de menners volgen. Vooraf kunnen deelnemers op vrijdag 10 juli vanaf 4:00 het parcours alvast verkennen. De wedstrijd die maakt uit van een zomercompetitie en wordt verreden volgens de kennis van de regels van het KNHS. En voor deze editie zijn 8 hindernissen uitgezet.
0: En de laatste organist Martin Mans die verzorgt maandagavond een concert in de Hobbe van Baardkerke aan de Midstraat in Jouren. Het concert dat is om 8:00 maakt deel uit van de Toeren de Mans zomerserie. Op het programma staan klassieke werken en improvisaties. De kerk die is geopend vanaf 7:30 en kaarten zijn voorafgaand aan het concert verkrijgbaar in de kerk voor €15. Zometeen gaat Erik vertellen hoe je de digitale postduif kan voorzien van jouw evenement.
1: Ja, maar zometeen gaat ook het leuzenkwartier van de Nederlandse Radio beginnen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is ook weer zoiets hoor jongens. Daarin zit natuurlijk de uitsmijter en het bonusmateriaal. Dat allemaal zometeen.
0: Naar de muziek van Billy Joe Royal en dit is

0: Cool van Boney M. Daarvoor, ik ga naar Frankrijk. Nou, ik niet, maar de Amazing Stroopwafels wel. Gaan we naar het stichtelijk woord hier, Erik de Boek.
1: Heb je nou zelf tip voor dit programma? Kun je ze mailen in voor het radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme...
2: schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken naar de terugluisteren. En anders iedere maandag op radiospannenburg zelf tussen 8 en 10 ochtends. En download onze app.
0: Download de app, ja, dat is voor.
1: rtvspannenburg.nl/app.
0: Wauw.
1: Nou, of scan de QR op ons televisiekanaal, hè?
0: Dat kan ook.
1: Kun je gewoon lekker scannen.
0: App downloaden en nieuws lezen. Lekker. Ja. Oh, en gaat ook gewoon mee op vakantie, hè?
1: Gaat gewoon mee, radio luisteren, laatste nieuws erop, laatste televisieberichtjes. Ja, dat is allemaal te vinden, joh.
0: Geweldig.
1: Fantastisch apparaat.
0: Wij gaan naar de uitsmijter en bonusmateriaal. Bonusmateriaal is dikke polka-rammer.
1: Polka.
0: Ja, die is van Heino deze keer. En we gaan haken en zagen. Maar eerst de uitsmijter, het plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen. Deze week Connie van der Bos uit de Mottenballen.
1: Ja, heb je er weer uitgetrokken?
0: Ja, het was weer zover.
1: Okay.
0: Oom Arie als uitsmijter van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Na 10 uur,
1: wie is Oom Arie?
0: Oom Arie, daar ging ze mee van op het geld.
1: Oh.
0: Op vakantie van het geld van Oom Arie.
1: Ja.
0: Niemand bleek te weten hoe die aan die centen kwam.
1: Was dit Oom Jan?
0: Dat was Oom Jan.
1: Die meid, hè?
0: Ja. Maak er een mooie week.
1: Ja, tot volgende week, jongens. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik er zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud-deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.